0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd door een zware brand in een afvalwerkend bedrijf. Die brak daar gisteravond uit en is nog altijd niet geblust. De hulpdiensten zijn daar wel massaal aanwezig. Er vielen geen gewonden en er is ook geen asbest aanwezig. Maar toch krijgen buurtbewoners de raad om ramen en deuren voorlopig dicht te houden. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan. Na zowat 12 uur overleg. Vooral over een nieuwe tabel met cijfers van minister-president Diependalen van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. De standpunten liggen nog heel ver uit elkaar, horen we. Deze namiddag praat Diependalen voort, wel met de partijen apart. Om 2 uur met Vooruit en 1 uur later volgt CD&V. Een akkoord wordt pas in de loop van de nacht van zondag op maandag verwacht. Maandag moet Diependalen zijn beleid voorstellen in het parlement. Hij zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. En onze Rode Duivels zijn sterk begonnen aan de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Mika Gods scoorde na 20 minuten in de eerste helft. En Dodi Lukebakio maakte er zo'n 20 minuten voor het einde 0-2 van. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. En ook de eerste overwinning van onze Duivels in een wedstrijd met inzet tegen Italië in meer dan 50 jaar. Nog in onze groep ging Frankrijk met 0-1 winnen in Turkije. Een doelpunt van sterspeler Kylian Mbappé. Maar die viel wel uit met een knieblessure en is er maandag in Brussel niet bij tegen België. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. En in het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig en rond 25 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
0: In Roeselaren in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan opgeheven. De burgemeester kondigde het gisteravond af door een zware brand in een afvalverwerkend bedrijf. De hulpdienst rukte massaal uit en kregen het vuur daar rond 5 uur vanmorgen onder controle. Ze moeten daar wel nog een tijdje nablussen. Er vielen geen gewonden, er is ook geen asbest vrijgekomen. Maar de brandweer waarschuwt wel nog voor geurhinder en roetdeeltjes die neerkomen. Buurtbewoners krijgen de raad om ramen en deuren nog even dicht te houden. De oorzaak van die brand kennen we nog niet. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan. Na zowat 12 uur overleg, vooral over een nieuwe tabel met cijfers van minister-president Diependalen van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. De standpunten liggen nog heel ver uit elkaar, horen we. Deze namiddag praat Diependalen voort, wel met de partijen apart. Om 2 uur met Vooruit en 1 uur later met CD&V. Een akkoord wordt pas in de loop van de nacht van zondag op maandag verwacht. En onze Rode Duivels zijn sterk begonnen aan de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Mika Gods scoorde na 20 minuten in de eerste helft. En Dodi Lukebakio maakte er zo'n 20 minuten voor het einde 0-2 van. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. En ook de eerste overwinning van onze Duivels in een wedstrijd met inzet tegen Italië in meer dan 50 jaar. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. En in het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig en rond 25 graden.
2: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobokken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
3: Dag Robert, storen we niet?
4: Nee, kom binnen.
3: Onze kleine is er ook bij.
4: Hallo.
3: Ja, zijn ketting is van zijn commune, hè. Dat past niet meer.
4: Allee, maar dat past toch nog?
3: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Joland. Maar wat brengt dat op?
5: 1924 euro.
4: Zoveel? Vergeet Bobby Holland, Ibiza, here I come.
5: Geniet er maar van, jongen.
6: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
7: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
8: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist.
7: Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
9: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
8: Wie is dat? Ook een kinesist?
9: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
10: Je kan Oraliften bereiken op 03-218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
5: Ik ga jullie ook mee met ADC en Radio Minerva op cruise. 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
13: Aha, Minerva.

0: Carrefour Producties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: Leon, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broekse riemen hebben ze door hoe ik.
5: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
6: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
5: Dakwerken van der Linde?
6: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
5: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
6: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
0: Dakwerken van der Linde.
6: Beter god er niet vinden.
0: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
7: 03-366-37-32.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Onze politie krijgt al maar meer meldingen van homofoob of transfoob geweld. Het waren er vorig jaar 600, of een derde meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg bij justitieminister Verlinde. Ze staan vanmorgen in HLN, naar aanleiding van het incident met influencer Jonathan Medaar in Gent. De meeste gevallen van homofoob of transfoob geweld gebeuren in het Brussels gewest, gevolgd door Antwerpen en Gent. En opvallend, bijna de helft van de verdachten is minderjarig. In 2024 was dat nog maar zowat 1 op de 3. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan. Ze zaten zowat 12 uur samen, vooral over cijfers en voorstellen van minister-president Diependalen van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. We zijn er nog lang niet, zegt N-VA-minister Ben Weitz.
10: Het is ook gewoon een moeilijke oefening, dus we hebben nog wel wat werk.
11: Maar groeien jullie stilaan naar elkaar toe of niet?
10: Ik hoop het. We doen gewoon ons best om te geraken tot een akkoord. Maar het zal nog wel wat moeite vergen.
11: Hebben jullie het gevoel dat er naar jullie geluisterd wordt naar de voorstellen?
10: Wel, ik ga spreken aan de onderhandelingstafel, maar niet op een andere locatie.
9: Deze namiddag praat Diependalen voort, maar wel met de partijen apart. Maandagnamiddag moet hij zijn beleid voorstellen in het parlement. Diependalen zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. In Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan opgeheven. De burgemeester kondigde dat gisteravond af door een zware brand in een afvalverwerkend bedrijf. De hulpdienst rukte massaal uit en kregen het vuur rond 5 uur vanmorgen onder controle. Ze moeten daar wel nog een tijdje blussen. Er vielen geen gewonden en er is ook geen asbest vrijgekomen. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. De Russische president Poetin zegt dat Rusland zich niet voorbereidt op een oorlog met Europa. De afgelopen weken waarschuwden verschillende Europese veiligheidsdiensten daarvoor. Zo verwacht de Tsjechische inlichtingendienst de komende maanden al een aanval. Poetin spreekt dat dus tegen. Sterke start voor onze Rode Duivels in de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in en tegen Italië. Mika God scoorde na 20 minuten in de eerste helft. En Dodi Lukebakio maakte zo'n 20 minuten voor het einde de 0-2. Het was de eerste wedstrijd onder onze nieuwe bondscoach, Mark van Bommel.
12: De intensiteit en de bereidheid wat ze op het veld laten zien, daar begint het mee. En daar voeg je dan de speelwijze aan toe. En ik denk dat van beide heel veel naar boven kwam. Er gingen ook best wel veel dingen fout. Maar dat is ook logisch als je maar 3 dagen een trainer bent. Maar dit is wel een mooi begin, ja.
9: Het is ook de eerste keer in meer dan 50 jaar dat onze Duivels een match met inzet tegen Italië kunnen winnen. Nog in onze groep ging Frankrijk met 0-1 winnen in Turkije, een doelpunt van Kylian Mbappé. Maar die viel wel uit met een knieblessure en is er maandag in Brussel niet bij tegen België. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. En in het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig, rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en opnieuw 25 graden. En dinsdag zon en tot 28 graden.
7: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
13: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
14: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03 279 79 79. Hey, bellen hè.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
3: Ik? Met mijn rug. En zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
2: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
3: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
2: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
4: Schatke, wanneer gode dat licht in de badkamer is repareren,
3: ja,
4: zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
3: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
4: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
3: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
4: 0485 54 87 85.
5: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
6: De Robert? Wie is dat?
5: En wel, je weet wel. Robert de expert van in de vestingstrot.
6: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
5: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
6: Zwaasdingen?
5: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
6: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
5: Robert? De expert 0-326-93-93.
6: Welk bedrag had hij nog gedacht?
5: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
7: Aha, aha, aha. Minerva.
8: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

Het is bijna 8 minuten over 8 uur geworden. Hele goede morgen allemaal. Welkom in dit programma, de zaterdagochtend. Hopelijk heb je een beetje goed geslapen. Ja. Wij zijn alweer klaar voor 2 uurtjes het beste te geven. Hè? We kunnen alleen maar proberen. Hè? Mooie muziek tot 10 uur in Goedemorgen Antwerpen.

kent het nummer misschien wel van Tina Celini. Timmy Song, maar deze keer gebracht door Nikos Ignatiadis. En we begonnen vandaag met Lola Casariego. En het nummer was Entrada de Paloma.

Deze kon iedereen meezingen. Peres Prado met Why Wait. En Michael Holiday heb je ook nog gehoord met Tears. En dan is het tijd voor Nederlandstalige muziek. Hè?

0: Engelbert Sumberdink en Bella Italia, maar het is hier ook Bella. Hè? Ik zie de zon al opkomen, het wordt weer een mooie dag. En daarvoor zaten we in 1968 met Louis Neefs. Ik kondigde het aan als een Nederlandstalige, maar het was maar 50%. Hè? Hij zong een beetje Engels, een beetje...
1: Nachts geh ik dahin. Ich bin allein und frag, warum. Die Tage gehen mir nicht aus dem Sinn. Und ich frag mich, warum. Du gingst fort, wohin? Ich rief dich oft, doch du bliebst stumm. Du fühlst es nicht, wie einsam ich bin. Und ich frag mich, warum? Sag,

0: Feuer. Das wäre schön, bei dir zu sein, mit dir zu gehen. Doch ich bin einsam, bin immer einsam. Und ich frag mich, warum? Sag, warum?
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Leven Hengsel doet altijd bekering. Maar er is meer dan alleen een bekering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, na een hoerkoop spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Frans is dat manneke.
5: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
6: Bingo.
5: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
6: Bingo!
7: Kopje koffie? Gezellig, met Mark Maxi.

Het is inmiddels 6 minuten over 8:30 geworden op deze zaterdagochtend. Camilo Velken en Saak Waron en Roy Hamilton, Let the Music Play. Dat gaan we ook doen.

En die heeft er geen zin meer in, hè? Deze Jean-François Michael. Adieu, jolie Candy. Ja, adieu, Jean-Jean-François Michael. We gaan hem eruit gooien, hè? Dat is helaas helemaal opgeleefd. We hadden ook nog Stubby K met Lubby Little Girl, zo is het. En dan gaan we gewoon naar de volgende. Die staat klaar.

Onder het motto Ander en Beter draaiden we Wiltura, Viva en L'Amour en Cliff Richard, The Minute You're Gone. Tip voor de collega's, de cd die in de vuilbak ligt, afblijven.

0: De invitation is aangekomen. Catherine Valente was dat. En dan Tom Jones daarvoor. Met In a Woman's Eyes. Daar kan je veel in lezen. Hè? Ja.
1: En ze kraakt en ze mokt en ik me wijs. Ja, dan koop ik een marmeren paleis. Elke week ga ik voor een heel

En zo werd het bijna 6 minuten voor 9. We gaan stilletjes aan afronden dit eerste uur. Paul Boei was dat nog met Kim de Mot in mijn life. En ik heb er nog eentje voor jullie van Ronnie Douglas. You'll come back. Wel, je zal wel zien.

0: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
1: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
0: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
1: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
0: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
1: Allee, ik ben erbij.
0: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
2: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
3: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
4: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
3: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
4: De Stoute Bart de Pauw Show.
5: Dank u vriendelijk voor vanavond.
3: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
6: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze nog roepen.
7: Zeg maar één.
8: Wat is er, Jos?
7: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouwd aan gestuind, zalig.
8: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
7: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kunnen ze het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
8: En waar is dat?
7: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
8: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
10: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
9: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: Onze politie krijgt al maar meer meldingen van homofoob of transfoob geweld. Het waren er vorig jaar 600, of een derde meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg bij justitieminister Verlinde. Aanleiding is het incident met influencer Jonathan Medaar in Gent. De meeste gevallen van homofoob en transfoob geweld gebeuren in het Brussels gewest, gevolgd door Antwerpen en Gent. En opvallend, bijna de helft van de verdachten is minderjarig. In 2024 was dat nog maar zowat 1 op de 3. De Vlaamse regering komt deze namiddag opnieuw samen over de begroting. Gisteravond gingen ze na 12 uur praten zonder akkoord uit elkaar. CD&V en Vooruit vinden de voorstellen van N-VA-minister-president Diependalen voorlopig onvoldoende. We zijn er nog lang niet, zegt N-VA-minister Ben Weitz.
12: Het is ook gewoon een moeilijke oefening, dus we hebben nog wel wat werk.
13: Maar groeien jullie stilaan naar elkaar toe, of niet?
12: Ik hoop het. We doen gewoon ons best om te geraken tot een akkoord. Maar het zal nog wel wat moeite vergen.
13: Hebben jullie het gevoel dat er naar jullie geluisterd wordt naar de voorstellen?
12: Wel, ik ga spreken aan de onderhandelingstafel, maar niet op een andere locatie.
11: Diependalen praat om 2 uur met Vooruit en daarna met CD&V. Maandagnamiddag moet hij zijn beleid voorstellen in het parlement. Diependalen zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselare is onder controle. Het gemeentelijk rampenplan is daarom ook afgeblazen. Het brand brak gisteravond uit. Er vielen geen gewonden, er kwam ook geen asbest vrij. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Opnieuw een incident met artificiële intelligentie. Dat heeft ongevraagd beelden van gebruikers van ChatGPT online gegooid. Het zou gaan om 53 gevallen. Volgens maker OpenAI is alles intussen weer weggehaald. Het zou het eerste incident zijn waarbij ook gegevens van gebruikers getroffen zijn. De voorbije weken doken er meerdere berichten op van incidenten waarbij AI ongewild databanken en systemen hackte. Een sterke start van onze Rode Duivels in de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel.
14: De intensiteit en de bereidheid wat ze op het veld laten zien, daar begint het mee. En daar voeg je dan de speelwijze aan toe. En ik denk dat van beide heel veel naar boven kwam. Er gingen ook best wel veel dingen fout. Maar dat is ook logisch als je maar 3 dagen aan het trainen bent. Maar dit is wel een mooi begin, ja.
11: Het is de eerste keer in meer dan 50 jaar dat onze Duivels een match met inzet tegen Italië kunnen winnen. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. In het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig en rond 25 graden.
15: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
16: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
15: De Bip for Life? Wat is dat?
16: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
15: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
16: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
17: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
18: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
19: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
20: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
21: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
19: Ja, maar ik slaap er niet van.
22: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
20: Niks van, we zitten al met een vervanging.
19: Nee, schetje, wie?
20: De Stefan.
23: Die een enige sprongen op onze diet.
19: Huh?
23: Dat is erger als een kindkuper volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
20: Leo!
23: Afronden.
20: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
18: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
24: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Nooboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Nooboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
25: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? Vier dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, vier dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
26: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
27: Merci ImmoBiep.
28: Aha. Minerva.
29: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

0: Hallo. I'm calling. Jack Jersey was onze eerste in de tweede uur van Goedemorgen Antwerpen. Wees welgekomen, het is 9:10. Wij gaan nog een pak muziek op je loslaten. Tot 10:00.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Met Mark Maxi.

0: José Feliciano en Kiss Era. En Tina Cellini hadden wij ook in het programma In Love With You.
1: Zaterdagochtend met Mark Maxi.

0: Dat is duidelijk, hè? Frankie Avalon. En Yes, I'm in Love. En Julie London. Ja. Yeah. Say wonderful things. Maar je mag ook niet overdrijven. Anders is het niet meer geloofwaardig. Hè? Goed, hier is La Estrella.
1: De markt draait de Vlaams platje. Schoon, hè?

0: Ja hoor, Lazy Bums met Lazy Bums. Dat is gemakkelijk. En La Estrella met Wiegme. En ik zeg mama. We hebben 2 minuten. Het is bijna 9:30. Kom aan.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakkering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil me ja bakkering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!
6: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
7: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
6: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
7: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
6: Geniet ervan, het zijn de beste.
7: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
8: Ontspannen en lekker luisteren. Dit is Mark Maxi. Mark Maxi.
9: Barcelona, 5 degrees, rain. Brussels, 3 degrees, high winds and rain. Budapest, -6 degrees and blizzards. Cannes, 4 degrees, heavy clouds and rain. Dublin,
10: Patrick, 3 degrees, mon chéri, heavy rain. I write this letter to you, sitting in my room, all alone, with memories of you in my heart.
9: 2 degrees fog.
10: The man on the radio says the weather is terrible all over the world. And I feel so sad, because I remember the summer we shared. But, Patrick, mon chéri, summer is over. The radio says it also rains in Cannes, where we had such a beautiful time together.

0: Georgette Plana, ja, het zonnetje in je radio met Rikita. En we hadden Kiki en Pearlie, daar was het niet al te beste weer. Hè? Patrick, mon chéri.
1: Goedemorgen Antwerpen. Die en hij nog niet goed op de wekker gekeken, zeker?
2: Goedemorgen Antwerpen.

Dat was er even eentje om de beentjes los te gooien. Esther Phillips was dat uiteraard met What a Difference a Day Makes. En Dickie Pride, dat we daarvoor met Frantic. Het is bijna 9:45. Ik kan u al vertellen, volgende week zaterdagochtend ben ik er niet. Onze Willem die gaat dat weer allemaal in kannen en kruiken gieten. Dus geen probleem, hè. Dank u wel, Willem.

0: Bijna 8:08 geworden. Linda de Souza kon je beluisteren met Lisboa. En Paul Anka met My Heart Sings. Wij zijn hier zo goed als uitgezongen. Zo dadelijk klankentapper van dienst. Onze Jan van Dam. Veel plezier nog met Radio Minerva. Ik ben er volgende week zaterdagochtend dus niet. Dan komt Willem van Walen.
1: Maar
0: spijtig. Jan, je mag liegen, maar niet overdrijven. vrijdag ben ik er wel voor het Pluisbuffet. Ik heb voor jullie nog een plat tango voor eruit te gaan. Jan, shall we?
1: Goed, jongen, doe maar.
0: Een dansje doen? Oké.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunt u bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder. Al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
4: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
5: Land of hope and glory.
4: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2. Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
7: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: In het centrum van Aalst zijn twee mensen opgepakt na een schietpartij. Daar viel één gewonde, maar die is volgens de burgemeester niet in levensgevaar. Er zijn verschillende straten afgesloten, zodat politie en parket de zaak kunnen onderzoeken. Volgens de burgemeester is er voorlopig geen link met het drugsmilieu. Wie thuis zijn gasaansluiting wil laten weghalen, betaalt er al snel 1000 euro voor, dat schrijft het Nieuwsblad. Je draait niet gewoon de gaskraan dicht. Je moet ook de gasmeter en de aansluiting met de straat laten weghalen. Patrick O van Sectorfederatie Klimafet pleit voor een betaalbaar plan.
9: Die mensen die het konden betalen, die hebben er al waarschijnlijk iets aan gedaan. Die rijden al met een elektrische auto, die hebben een warmtepomp, die hebben dus zo'n airco-installatie om te koelen in de zomer, maar die kan ook gebruikt worden in de winter om te verwarmen. Maar er is een hele groep van mensen die niet de middelen hebben om dat te doen.
8: Er zijn in de eerste 7 maanden van dit jaar wel meer warmtepompen verkocht. De regering wil dat heel Vlaanderen tegen 2050 gasvrij verwarmt. Opnieuw een incident met artificiële intelligentie. Dat heeft uit zichzelf beelden van gebruikers van ChatGPT online gegooid. Het zou gaan om 53 gevallen. Volgens maker OpenAI is alles intussen weer offline gehaald. Het zou het eerste incident zijn waarbij ook gegevens van gebruikers getroffen zijn. De voorbije weken doken er meerdere berichten op van incidenten waarbij AI zonder dat iemand de opdracht gaf databanken en systemen hackte. Eerst nog zon, maar geleidelijk meer wolken vanaf de kust bij 22 graden in het binnenland. En morgen veel zon en 25 graden.
10: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
11: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
12: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
13: Allemaal?
12: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet, begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
14: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
13: Wat zei het hem?
12: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar roepen in de Engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
15: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentassenbaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Aha. Minerva.
3: De Klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

Dat was Adi Zenfanning met Blue Bayou, een nummer dat wij ook kennen van Roy Orbison. Trouwens, Roy is ook van de partij in het tweede gedeelte van dit programma. Goedemorgen allemaal op deze toch wel rustige zaterdag voormiddag. We zitten in de herfst, alhoewel in de herfst. Ik heb toch meer nog een zomers gevoel, dus laat de zomer nog een beetje aanblijven. Voor mij mag het nog een maand of twee duren, zeker weten. Goed, ik ga ook nog mijn collega, onze Mark Maxi, bedanken voor de mooie platen die hij draaide tussen 8 en 10. En als je belt naar Radio Minerva op het nummer 03-219-1727, dan kom je bij onze Annie terecht. Dus we gaan alvast onze eerste vocale plaat starten in dit programma. En dat is er eentje van Jody Sands. Die gaat nu eens uit de doeken doen hoe zij iemand lief heeft. Hopelijk is het niet te erotisch. We gaan er naar luisteren. Jody Sands met The Way I Love You.

Dat was Jody Sands, The Way I Love You So. Ja, die madame mag alvast bij mij ook eens even langskomen. Zeker weten. En hier is Trini Lopez en die had hier in 1963 was het, ja, een hele grote hit te pakken met If I Had a Hammer. Maar daarnaast heeft hij ook andere platen gemaakt, uiteraard. Zoals dit nummertje, Solamente Una Vez.

Ja, zij is een van de uitverkorenen. Bij wie, bij wat of hoe, dat heeft er helaas niet bijgezegd of gezongen. One of the lucky ones, dat was Anita Bryant.

Ook een van die vele heel goede crooners. Hij mag zich zeker een crooner noemen, want die man heeft destijds heel mooie platen gemaakt. Deze El Martino, deze keer met Mala Femina. En deze meneer heeft blijkbaar iets ontvangen, een boodschap gekregen waar hij heel, heel blij mee is. Wat dat inhoudt, bij God, ik zou het niet weten, we gaan maar eens luisteren. Want hier is Ken Dot met How Wonderful To Know. MUZIEK

How wonderful to know that you are mine. Het zal wel zijn, zeker. Ik ga hem maar geloven, hè. Deze Ken Dot. Engelbert Humperdinck is ook van de partij op deze zaterdag voormiddag in dit programma met dit nummertje nog wel. We dance the night away. Jawel.

0: En dat is dan de Duitse versie van de grote hit destijds van Guy Mitchell, Heartaches by the Number. Ik zele tegelijk mijn zorgen. U kon luisteren naar Andy Borg.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaas, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wiel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
6: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
5: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
6: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
5: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
6: Vrongs is dat, manneke.
7: Goedemorgen, dit is Radio Minerva met Jan van Dam.

Dat was het orkest van Ray Conniff met zijn fluiters en walking en whispering. Ja, je moet altijd een beetje over je tong struikelen als je dat woord juist wilt uitspreken, luisteraar. Whispering. Ik denk dat dat juist is. Ik laat het in het midden. Ik ga er niet meer over uitweiden. Nee, dat gaan we niet doen. En hier is Willeke Alberti. Als huil ik dan, ik ben blij. Dat is ook een rare uitspraak, hè.

Please don't take my sunshine away. Dat gaan we zeker en vast niet doen. Ik ben geen barbare, zeker weten. Dat was Johnny James met You Are My Sunshine. Na Johnny zijn we toe aan Bing, want hier is ook een grote meneer uit de croonerwereld. Hier is onze vriend Bing Crosby met Friendly Persuasion.

Een rustig nummertje van Bing Crosby, Friendly Persuasion. Een nummer dat wij ook kennen van Pat Boone. Wel, die is ook van de partijen vandaag. En die heeft een versie gemaakt van Blueberry Hill. En persoonlijk vind ik dit een van de betere versies. Sorry voor Fred Domino. Pat Boone met Blueberry Hill.

Dat was de dame met de zoetzeme stemmen. Een echt frivol stemmetje heeft die madame. Ruby Murray met Peggy O'Neill. En deze man heeft ook een mooie stem, maar geen zoetzeme stem. Want hier is Dean Martin, Buttercup en Golden Hair.

Dat was dus Dean Martin. En nu iets helemaal anders. We gaan het geweer even van schouder veranderen met twee boegbeelden destijds van BZN. Want hier zijn Jan Keizer en Annie Schilder met Take Me to Ibiza.

Ja, dat was echt iets voor de liefhebbers van een goede oude Polonaise, hè? Deze Take Me to Ibiza van Jan Keizer en Annie Schilder. Ik zie op onze klok dat ik nog één vocale plaat op u kan loslaten in het eerste gedeelte. En dat wordt nog een nummertje van de dochter van Nat King Cole, Nathalie. Hier is zij met Kizas, Kizas, Kizas.

0: cliché dat een olifant soms denkt met zijn slurf.
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
5: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
4: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
5: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
4: Zelfs toppers Jelle Kleimans en Steven de Lely spelen ten dans.
5: Allee, ik ben erbij.
4: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
6: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
7: Joss Stone. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en livecore. Joss Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: In het centrum van Aalst zijn twee mensen opgepakt na een schietpartij. Daarbij viel één gewonde, maar die is volgens de burgemeester Christophe Daze niet in levensgevaar. Politie en parket onderzoeken nog wat er precies gebeurd is en waarom.
11: Het is zo dat ik de buurt wel heel nauwlettend in het oog houd. Het is een overlastgevoelige buurt. We hebben ook een aantal extra camera's ingezet. Die zijn ons deze nacht zeer dienstig gebleken. Het onderzoek loopt volop. We moeten wachten op de bevindingen van het labo. Er is ook een wapendeskundige aangeduid. En dat zal ons meer moeten leren over de exacte omstandigheden.
10: Een link met het drugsmilieu lijkt er voorlopig niet te zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een familieruzie. Wie thuis een gasaansluiting wil laten weghalen, betaalt daar al snel €1000 voor. Dat schrijft het Nieuwsblad. Je draait niet gewoon de gaskraan dicht. Je moet ook de gasmeter en de aansluiting met de straat laten weghalen. Patrick O. van sectorfederatie Klimavet pleit voor een betaalbaar plan.
12: Die mensen die het konden betalen, die hebben er al waarschijnlijk iets aan gedaan. Die rijden al met een elektrische auto, die hebben een warmtepomp, die hebben desnoods een airco-installatie om te koelen in de zomer, maar die kan ook gebruikt worden in de winter om te verwarmen. Maar er is een hele groep van mensen die niet de middelen hebben om dat te doen.
10: De regering wil dat heel Vlaanderen tegen 2050 gasvrij verwarmt. En Amerikaans president Trump heeft het laatste onderhandelingsvoorstel van Iran geweigerd. Dat schrijft de Wall Street Journal. Iran stelde voor om de zeestraat van Hormuz te heropenen onder bepaalde voorwaarden, zodat er weer over andere dingen gepraat kon worden. Maar dat wil Trump blijkbaar niet. Volgens de krant wil hij Iran opnieuw bombarderen na de tussentijdse verkiezingen in november. Eerst nog zon, maar geleidelijk meer wolken bij 22 graden in het binnenland. Morgen veel zon en 25 graden.
13: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren, zeg?
14: Ja,
13: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
15: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
16: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
15: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
16: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
15: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
17: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie, Ernst en Vermaak.
18: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
19: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
20: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
18: Ja, maar ik slaap er niet van.
21: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
19: Niks van, we zitten al met een vervanging.
18: Nee, schetje, wie?
19: De Stefan.
22: Die een enige sprongen op onze diet.
18: Huh?
22: Dat is erger als een kindkuppen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
19: Leo!
22: Afronden.
19: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
17: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
23: Miljaar. Mijn plong is gesprongen.
24: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
25: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79.
23: Hey, bellen hè.
26: Aha. Minerva.
27: De klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

Het is bijna 7 minuten over 11 uur geworden. Dat betekent dus dat u beland bent in het tweede gedeelte van dit programma. En dat werd dus geopend met het orkest van die London Festival Orchestra. Zo is het. Met Bella Piccinini. Of Piccinina. Misschien kent u die plaat beter onder de naam Kleine Jodeljongen van Mankenelis destijds. En hier is onze eerste vocale plaat in het tweede gedeelte. En dat is een nummertje van Johnny Burnett, Singing the Blues.

0: Without you, you got me singing the blues.
1: Ja, willen of niet, hij moest alvast zingen. You got me singing the blues. Dat was Johnny Burnett en dat was ook een hitestijd van Guy Mitchell. En hier is The Big O, zo werd hij wel eens genoemd, deze grote meneer met muziek uit de jaren 60, hè? Onze vriend Roy Orbison. Veel te vroeg gestorven, maar ja, heeft toch wel mooie muziek gemaakt destijds. Hier komt hij met California Blue samen met die Royal Philharmonic Orchestra. Roy Orbison.

No one ever hurt me like you do. Begot, dat heb ik echt niet geweten. Hè. Moest ik dat geweten hebben, ik zou alvast wel ingegrepen hebben. Maar spijtig, ik kan er niks aan doen. Dat was onze Connie Francis. En hier is Ben Ikking. There goes my heart.

There goes my baby. En ik bleef alvast alleen achter die stakkerd, deze Ben E. King. Het is helemaal stilgevallen aan de telefoon, luisteraar. Je mag altijd nog eens bellen naar Annie op het nummer 03-219-1727. Of misschien, ik zeg of, wil u wel lid worden van onze radio? Kan ook allemaal bij Annie op datzelfde nummer.

Les Moulins de Mykonos, dat waren Alain Morissot en Sweet People. Als iemand terug verliefd wordt, wordt dat meestal over de daken geschreven, want iedereen moet dat wel weten. En dat deed ook destijds Ricky Nelson. I'm in love again.

Ja, ja, zeg, het mag regenen, het mag vriezen, het mag sneeuwen. De vogels willen niet meer fluiten. Het maakt allemaal niet uit, zolang als u maar van mij houdt. Dat is nu eens echt liefde om u tegen te zeggen, hè. Dat was Kees Staar met I Don't Care.

0: Ja, achter een glimlach kan er soms heel veel verdriet zitten. Dat zeggen de mensen niet, of, zeggen de mensen niet altijd of laten ze niet altijd blijken. Hè. Dat deed ook deze Paul Anka destijds. Misschien wel hoor. Behind my smile.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
6: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
5: Mos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
6: Ja, ik zijn Claire.
5: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Dat waren Damien, oftewel Damian, ik laat het even in het midden, Damien, Luca en Francis Goya met Melancholia. Ja, zo is het. En nu krijgen we een potpourri van een dame die in de jaren 70, ja, toch wel wat populair was hier in Vlaanderen. Dat was toch een grote dame in de Vlaamse muziekwereld. Bepaalde mensen gaan die dame niet graag horen, maar spijtig, ik heb ze vandaag wel meegebracht. Hier is onze eigenste Marva. Met onder andere tulpen uit Amsterdam, aan het Noordzeestrand en ook nog op de Purperen Hei.

Ja, ook van deze melodie zijn er destijds heel veel versies gemaakt. En u kan luisteren naar een versie van een man die destijds heel veel opgetreden heeft in Las Vegas. En dat is Wayne Newton, My Special Angel. En hier is onze Cliff Richard samen met de Shadows en het orkest van Norrie Paramore. For You, For Me.

In van de versies van deze melodie is er ook eentje van Elvis Presley destijds. A Fool Such As I Am. Maar u kon luisteren naar een grote madame uit de country- en westernwereld. En dat is Mandy Barnett. En deze meneer gaat iedereen zeker wel kennen. We gaan naar het jaar 1951 met Vic Damone. My Heart Cries For You.

Ja, die man moet nog één dag wachten, want morgen is het alvast zondag. Sunday van Scott Walker. Je hebt nog één vocale plaat te goed en dan ga ik het allemaal overlaten aan collega Wilfried met heel goede muziek tussen 12 en 2. Annie en ik bedanken jullie voor het luisteren en we zijn er graag terug volgende week zaterdag tussen 10 en 12 alweer. Onze laatste vocale plaat, wel, die komt van Steve Lawrence en die man is destijds betoverd geweest. Of dat goed is, ik weet het niet. Bewitched. Nog een prettige weekend en tot volgende week. Salut!

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Joss Stone.
2: You have me, you lost me.
1: En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen.
2: L is for the way you look.
1: Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone, 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets, gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
4: Een zinkgat? Wat is dat?
5: Ah wel, dat is vreed en betaald.
3: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
6: Goeiedag, ik ben Leon.
4: Leon, wat doe jij?
3: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
7: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
3: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
8: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Ghost Classic Hits. Helmut Lotti Ghost Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
9: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
10: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
11: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: Hogere studies zijn in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. Dat heeft Thomas More Hogeschool berekend. Studeren en op kot gaan kost elk jaar ruim €18.000 zonder studiebeurs. Wie pendelt betaalt bijna €12.000 per jaar. Nele Peters van Thomas More.
13: We houden rekening met de leefkosten, voeding, kleding, ontspanning bijvoorbeeld. En daarnaast houden we rekening met de zogenaamde strikte studiekosten en de ruime studiekosten. Dat is bijvoorbeeld het inschrijvingsgeld of de cursussen die je betaalt, die dus verbonden zijn aan je opleiding. En de ruime studiekosten die houden verband met bijvoorbeeld het kot of het vervoer wanneer je een pendelstudent bent.
12: Een kot kost je tegenwoordig trouwens gemiddeld net geen €6.000 per jaar. De kerk in Vlaanderen is rijk. De 5 bisdommen hebben samen bijna €178 miljoen op hun spaarrekeningen staan. En als we alle VZW's erbij tellen waar de kerk mee verbonden is, gaat het in totaal zelfs om ruim 1,1 miljard. Dat heeft het Nieuwsblad berekend. Best opvallend, want we gaan al maar minder naar de kerk. Bisdommen halen hun geld vooral uit beleggingen, giften en erfenissen. Zowel de Vlaamse als de federale regering kijken naar hen voor hun begroting. Het parket onderzoekt de schietpartij in het centrum van Aalst. Daarbij raakte afgelopen nacht een man van 23 gewond, maar hij is niet in levensgevaar. De politie kon 2 verdachten oppakken, ook 2 mannen van begin de 20. Zij worden nu ondervraagd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. Je hoort burgemeester Christophe Dazen.
14: Het is zo dat ik de buurt wel heel nauwlettend in het oog houd. Het is een overlastgevoelige buurt. We hebben ook een aantal extra camera's ingezet. Die zijn ons deze nacht zeer dienstig gebleken. Het onderzoek loopt volop. We moeten wachten op de bevindingen van het labo. Er is ook een wapendeskundige aangeduid. En dat zal ons meer moeten leren over de exacte omstandigheden.
12: Een link met het drugsmilieu lijkt er voorlopig niet te zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een familieruzie. Amerikaans president Trump heeft het laatste onderhandelingsvoorstel van Iran geweigerd. Dat schrijft de Wall Street Journal. Iran stelde voor om de zeestraat van Hormuz te heropenen onder bepaalde voorwaarden, zodat er weer over andere dingen gepraat kon worden. Maar dat wil Trump blijkbaar niet. Volgens de krant wil hij Iran opnieuw bombarderen na de tussentijdse verkiezingen in november. En op het WK wielrennen gaat onze wielerbond met renners communiceren via briefjes op drinkbussen. Dat is gezegd op de laatste persbabbel voor de mannenwegrit van morgen. Op het WK mogen renners geen oortjes gebruiken om met hun ploegleiders te praten. Dus zoeken ze alternatieven. En straks beginnen de vrouwen trouwens aan hun WK-wegrit met Lotte Kopecky als een van de kanshebbers op de titel. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maximaal rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en 25 graden. En dinsdag zon en tot 28 graden.
15: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
16: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
15: De Bip for Life? Wat is dat?
16: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
15: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
16: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
17: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
18: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
17: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
18: Wie is dat? Ook een kinesist?
17: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
19: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
20: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maar nog wasjewieltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
21: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
20: En wat kost deze schatting?
21: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Adam?
22: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
23: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
24: Hey,
2: gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise. 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-8939. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
4: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
5: Merci Immobiep.
6: Aha. Minerva.
24: Jab bhi main Antwerp mein hota hoon, main Wilfred aur Café Minerva sunta hoon.

0: Als u dacht dat die versie van Marilyn Monroe de enige echte was, dan zit u er glad naast. De oudste die ik heb kunnen terugvinden van I Wanna Be Loved By You was deze van Von de Liet uit 1927. En die Von de Liet is geboren op 26 september 1894, 132 jaar geleden dus. Ze was een Amerikaanse zangeres en een absolute pionier in de vroege radiogeschiedenis. Ze stond bekend als The Original Radio Girl en vond de intieme crooning-zangstijl uit, omdat de vroege microfoons van toen haar krachtige stem anders niet konden verwerken. Welkom bij Café Minerva.
1: Welkom bij Café Minerva. Jouw wekelijkse afspraak met de geschiedenis op zaterdag.
0: Inderdaad, we gaan weer terugblikken op de muziekgeschiedenis. Vandaag die van 26 september. We draaien heel veel toffe platen. Daar kan je alvast van op aan.
2: Tattoo op de radio.

0: Herkenbare heese stem van Gary Ewisbonds en Twist Twist Senora. Over senora's gesproken, helemaal terug uit vakantie is lieve Maria. Dag lief, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ik veronderstel dat jij uitgerust bent na je vakantie, helemaal zen bent.
1: Ik ben helemaal zen, alhoewel als je twee keer, twee dagen na elkaar 650 kilometer rijdt, zijt je niet helemaal zen niet meer, maar ja. Ik was het.
0: Ja, ja. Okay.
1: En we gaan nog meer zin.
0: Zeg het eens.
1: Ja, wel, ik heb iets apart bij. Iets dat, dat iedereen toch wel eens ooit een keer eens moet proberen. Laat ons samen eens naar een yogacentrum gaan en mantras zingen. En dan zeggen ze, we zullen ons hart openen en verbinden in klank, rust en liefde. Is dat niet schoon? Enfin, het is een bijzondere avond. Mantras, dat zijn trouwens eeuwenoude klanken, hè? Mm-hmm. En je hoeft niet echt te kunnen zingen om dat te zingen. Het gaat niet om mooi zingen, het gaat om de kracht van de klank. Het gaat om de herhaling en de verbinding die ontstaat wanneer we onze stem laten klinken. Dat is
0: en
1: de theorie.
0: Wat wordt er verondersteld dat dan te doen met u?
1: Wel, je mag gewoon gezit. Gerelaxed, je zit in een kring, je mag gewoon luisteren, maar je kunt ook meezingen en genieten van het moment. En het is eigenlijk om je compleet te laten ontspannen en om beter te kunnen ademen en dieper te kunnen ademen. En ja, zoals men zegt, meer verbinding te voelen met de aarde en rust te brengen in je hoofd. Enfin, het is hoe dan ook bewezen dat die Oosterse technieken wel helpen. Je moet het natuurlijk doen.
0: Ik denk dat je er ook een stukje moet in geloven.
1: En geloven, ja. Ik denk dat jij daar... Veel mannen zijn daar gewoon te nuchter voor.
0: Ik ben daar nou over, ja. Ja,
1: ja, alhoewel, ik zie die mensen soms ook in het Rivierenhof van die heel trage bewegingen
0: tai
1: doen.
0: Tai Chi, zo. Ja, tai chi.
1: Enfin, dit is wanneer en waar kun je dat proberen. Op donderdag 19 november om 20 uur, waar? In Schoten bij de yoga studio Genesaret in de Gaiendreef 13. En wat kost het om dat twee uren te proberen? €5. Dat is niet duur, hè?
0: Nee. Goed, het is dat of bomen knuffelen, zeg ik, hè?
1: Ja, maar dit is dan toch iets actiever.

0: een uitstekende plek om aan yoga te doen. Een huisje bij de zee in Wiltura. Ja, ik heb mijn best gedaan om platen te zoeken over yoga. Niks te vinden. Niks platen te vinden. Voor yoga, zoveel als dat je wil. Maar nee, ja. Jammer genoeg. Maar zeg, hoe was de vakantie trouwens?
1: Ja, de vakantie. Frankrijk is altijd goed, hè. Ik ben aan de Mediterranee geweest.
0: Okay, ja.
1: En ik ben de stad gaan bezoeken, Bourges. Prachtige kathedraal trouwens. Ook een heel mooie stad, op weg naar, zo 2 dagen halt gehouden. Ja, Frankrijk voelde eigenlijk als thuiskomen. Voor mij toch.
0: Ja.
1: Voor mij toch. Enfin, ja, ik begin met mijn praatje ook in Frankrijk.
0: Okay.
1: Want ik begin met iets dat ons allemaal heel lief is en dat hier bij Minerva voor de deur ligt. En wat is dat, Wilfried?
0: De Schelde, hè?
1: Het Scheld, ja.
0: Het Scheld,
1: de
0: ja.
1: Schelde. Ah, wel. De Schelde, die ontspringt in Frankrijk,
0: ja,
1: hè?
0: Klopt.
1: Wel in Frans-Vlaanderen, maar het is wel Frankrijk. De Schelde is een relatief korte stroom. Dat is niet gelijk de Rijn of de Volga of zo. Nee, dat is maar een stroom van 350 kilometer. En die ontspringt op 97 meter, dus een kleine 100 meter boven de zeespiegel. Want natuurlijk, water loopt altijd bergaf en nooit bergop. Enfin, toch niet normaal. Nu, de bron van de Schelde, dat is, ik ben dat gaan zien, dat is een gemetst, klein overkapt bronnetje om de bron te beschermen, dat die niet dicht zou gaan. En Antwerpen heeft daar al heel lang een halve vinger in de pap.
0: Okay.
1: Want Antwerpen heeft dat klein plaatsje, Goe, G-O-U-Y, waar dat die Schelde ontspringt, ook geholpen tijdens Wereldoorlog 1. Die hebben daar bijvoorbeeld ook het scholenke mee gefinancierd, de lagerschool. En er zijn zo nog meer dingen, dus er is wel een goede relatie en er hangt aan de Scheldebron een plaatje, hoe kan het ook anders, in de universiteit. De universele taal van vroeger in het Latijn.
0: Het Latijn.
1: Ja, vrij vertaald. Schelde, kristalheldere bron, gezegend is uw bestemming, natuurlijk, want dat is Antwerpen, hè, opborrelend uit heilige grond, bevloeit en verrijkt gij de edele Nederlanden en vele beroemde steden, kussen, treedt gij met grootse tred in het Rijk der Waternimfen.
0: Wauw. Zeg, en is dat daar dan, Ginder, dat komt daar uit de grond, het water? Wordt dat dan meteen een beekje?
1: Ja, dat wordt een klein stroomje. Ja, inderdaad, ja. Ja dat,
0: en dat heet al Schelde daar?
1: En dat heet daar Schelde, ja. Scheldemonding, hè. Dus okay. De monding...
0: Nee, de monding,
1: de monding niet
0: beneden,
1: de bron van de Schelde, dat zeg ik nu. Want we hebben trouwens 3 stukken Schelde, hè. De bovenschelde. Dat is van de oorsprong tot aan Gent, tot aan de samenvloeiing van de Leien. Dan heb je de Zeeschelde, dat is Gent, en dat zijn wij dan, Antwerpen. En dat houdt eigenlijk op, die Zeeschelde, aan de Belgisch-Nederlandse grens. En dan heb je de Westerschelde.
0: Ja,
1: en dat is dan Terneuze, Breskes, Vlissingen.
0: Ja,
1: Vlissingen is het heel breed. 6,4 kilometer is de tunnel van Vlissingen naar Breskes.
0: Ja,
1: dus zo
0: daaronder,
1: breed is dan die Schelde. Ja, dat is dan de Westerschelde. Hè. Dus,
0: en dat begint allemaal met zo'n klein gaatje.
1: Zeg, en hoe breed is de Schelde in Antwerpen?
0: 500 meter.
1: Ah ja, amai. Goed.
0: Knap,
1: weinig,
0: hè?
1: Weinig mensen die dat weten.
0: Lieve, bedankt voor je passage weer vandaag.
1: Ja.
0: Helaas, volgende week ben ik met verlof, dus dan...
1: Ah ja, dan zal het binnen 14 dagen
0: binnen 14 dagen. Oké.
1: Ja, tot dan.

zeer knap van u als u het ook kent van Dixie's Midnight Runners. Maar dit was Van Morrison en Jackie Wilson's set. Betty Carter was een Amerikaanse jazzvocaliste die bekend stond om haar radicale improvisaties, unieke timing en fabelachtige scatzang. Ze weigerde commerciële compromissen te sluiten, richtte haar eigen platenlabel op en groeide uit tot een van de meest gerespecteerde vernieuwers en mentoren binnen de moderne jazz. Betty Carter overleed op 26 september 1998 en ze zou 69 worden.

0: De Van Hunks wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal niet ender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Frans is dat manneke.
2: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
2: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!

De Spotniks en hun versie van Orange Blossom Special was dat. Jimmy Winston was een Engelse muzikant en oorspronkelijke organist van de rockband Small Faces. Hij richtte de band in 1965 mee op, maar werd al snel vervangen door Ian McLagan. Na zijn korte muziekavontuur richtte hij zich met succes op een carrière als acteur. Jimmy Winston overleed 6 jaar geleden op 75-jarige leeftijd. Hier zijn de Small Faces.

Ichiko Park en de Small Faces uit 1967. Brian Ferry is geboren op 26 september 1945. Hij wordt vandaag dus 81 jaar. Hij is de iconische Britse zanger, muzikant en ultieme gentleman of rock. Hij werd wereldberoemd als de glamoureuze frontman en songwriter van de zeer speciale rockband Roxy Music.

0: eerste jarige Brian Ferry van Roxy Music met Oh Yeah. En daarna Julien Clerc en This Melody.
1: Dit is je wekelijkse afspraak met de geschiedenis.
0: Op 26 september 1955 trouwt Eddie Fisher met actrice-zangeres Debbie Reynolds. Het huwelijk duurt slechts 4 tumultueuze jaren voordat Fisher Reynolds verlaat voor Elizabeth Taylor. Fisher en Reynolds hebben samen 1 dochter, actrice Carrie Fisher. Ja, prinses Leia uit Star Wars.

Op 26 september 1984 krijgt Paul Anka een ster op de Hollywood Walk of Fame. Als je ooit de behoefte zou voelen om daar eens over te wandelen, ze ligt daar ter hoogte van nummer 6840.

Al lang 1960 en My Hometown was de laatste voor dit eerste deel van Café Minerva. We moeten er eventjes tussenuit voor reclame en gesproken dagblad. Maar na ene zijn Annie en ik er graag terug voor nog een uurtje muziekgeschiedenis van 26 september. Blijf dus vooral van uw radio. Blijf bij ons, blijf bij Radio Minerva. Graag tot z'n biet.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard hebben naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegooid aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jongen.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
5: 03-366-37-32. Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
6: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
7: Beetje minder braaf, beetje gewaagd, beetje stouter.
6: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
7: De Stoute Bart de Pauw Show.
8: Dank u vriendelijk voor vanavond.
6: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
9: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
10: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
9: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
10: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
9: Zelfs toppers Jelle Kleimans en Steven de Lely spelen ten dans.
10: Allee, ik ben erbij.
9: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
11: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
12: Radio Minerva.
13: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
12: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
14: Hogere studies zijn in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. Dat heeft Thomas More Hogeschool berekend. Studeren en op kot gaan kost elk jaar ruim 18.000 euro zonder studiebeurs. Wie pendelt betaalt bijna 12.000 euro per jaar. Een deel van die kosten maakt de ouders sowieso wel al, zegt Nele Peters van Thomas More.
15: Natuurlijk, een groot stuk van het bedrag dat daarvoor berekend wordt, heeft ook te maken met de zogenaamde leefkosten. Voor de voeding bijvoorbeeld van die studenten, kleding, de ontspanning. En dat zijn kosten die natuurlijk een gezin met een kind in het zesde middelbaar bijvoorbeeld ook heeft. Dus dat is niet ineens voor een student hoger onderwijs zodanig veel hoger.
14: Een kot kost je tegenwoordig trouwens gemiddeld net geen 6.000 euro per jaar. Er zijn deze zomer bijna 300 wegen en fietspaden beschadigd geraakt door de hitte. Alles meteen herstellen heeft ruim 1,5 miljoen euro gekost. Dat zegt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat alleen om de schade aan gewest en snelwegen. Want ook op lokale wegen was er meer schade. De hittegolven deden vooral ouder beton afbrokkelen of omhoog komen. De Wegen en Verkeer waarschuwt voor grote verkeershinder op en rond het Vierarmenkruispunt op de Brusselse Ring. De tunnel is daar het hele weekend dicht tot maandagochtend 5:30. Het komt door werken, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
16: We gaan dit weekend inspecties uitvoeren en we gaan daarbij het wegdek openen. Dus er gaan eigenlijk inspectievensters gemaakt worden om de staat van het beton en de structuur te controleren. Maar we maken ook van de gelegenheid gebruik om lokale herstellingen te doen.
14: Het verkeerscentrum raadt aan om daar zoveel mogelijk weg te blijven. In Toulouse in Frankrijk zijn de lichamen gevonden van een pasgeboren baby en van vier foetussen. Ze lagen in een afvalcontainer aan een ziekenhuis. De directie vermoedt dat iemand van het personeel de lichamen daar dumpte. Die is al geschorst. Ze onderzoeken ook intern wat er fout liep. En ook het Franse gerecht onderzoekt de zaak. Bij de ontploffing van gisteren in het centrum van Athene in Griekenland zijn zeker twee doden gevallen. Het gaat om een man en een vrouw. Hun lichamen lagen tussen het puin van een ingestort gebouw. Mogelijk wordt de dodentol nog zwaarder, want nog vier andere mensen blijven vermist. De ontploffing werd wellicht veroorzaakt door een gaslek. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en opnieuw 25 graden. Dinsdag zon en tot 28 graden.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
3: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
2: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
3: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
2: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
4: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie. Ernst en vermaak.
5: Ik ben niet onzeker over mijn rol.
6: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
7: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
5: Ja, maar ik slaap er niet van.
8: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
6: Niks van, we zitten al met een vervanging.
5: Nee, scheetje, wie?
6: De Stefan.
8: Die in ene gesprongen op onze diet.
5: Huh?
8: Dat is erger als een kindkuppen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè? Want die...
6: Leo!
8: Afrond.
6: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
4: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
11: Aha. Minerva.
12: Je bent weer terug bij Café Minerva. Jouw wekelijkse afspraak met de geschiedenis op zaterdag.

0: Vandaag precies dag op dag 60 jaar geleden overleed ze. Ze werd 62. Helen Keane. Ze was een razend populaire Amerikaanse zangeres en actrice en werd wereldberoemd met haar kinderlijke stemgeluid en haar iconische catchphrase boop boop bidoop in de hit I Wanna Be Loved By You. Haar unieke uiterlijk en zangstijl vormde de directe inspiratie voor het legendarische tekenfilmfiguurtje Betty Boop. En die Helen Keane die heeft dan nog te vergeefs geprobeerd om daar een miljoenen rechtszaak tegen aan te spannen, tegen die makers van dat tekenfilmfiguurtje. Ze leek er ook echt op, hè? Maar niks. Geen plagiaat, hebben ze gezegd. Helen Keane dus, ze is 62 geworden. Welkom op de B-kant van Café Minerva.
1: Tato, zit jij nu nog altijd op café?
0: Jawel, want we hebben nog wel heel wat te vertellen. Op 26 september 1956 namelijk treedt Elvis Presley op in zijn geboorteplaats Tupelo in Mississippi. Een van de vele net niet in zwijm gevallen tienermeisjes die dan aanwezig zijn in het publiek is Wynette Pugh, die later bekend wordt als Tammy Wynette. De beveiligingsproblemen maken dit soort kleine optredens voor Elvis al snel onmogelijk. Maar we hebben wel muziek uit 1956. Hier is Elvis.

0: Bayan, hoe zat zij? My, my.
1: De enige echte Elvis Presley, When My Blue Moon Turns to Gold Again. En daarna de niet minder echte Wanda Jackson en Who Shot Sam. Dit zijn Leen Jongewaard en Hetty Blok, mijn opa.
2: Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes.

zonnespelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectief spelen en mijn opa was

Olivia Newton-John en If Not For You. Als de mooie blonde Australische nog geleefd zou hebben, zou ze vandaag 78 geworden zijn. Maar in 2022 is ze geveld, ik dacht ook door kanker. If Not For You was een nummer van Bob Dylan trouwens. En dat brengt me naadloos bij Robert Palmer. Die overleed in Parijs op 26 september 2003. Hij was pas 54 aan een hartaanval. Die Robert Palmer heeft in 1990 trouwens ook een nummer van Bob Dylan opgenomen, samen met de Britse reggae band UB40. Hier is Robert Palmer en UB40.

filmmuziek van Vladimir Kozma met George Zamfir op de panfluit, die je kan horen. Het kwam uit 1974. De film is Le Retour du Grand Blond. Op 26 september 1957 zitten de Monotones in de studio en nemen ze dit

In 1975 kleurden ze er de Franse hitparades mee. Sheila heette ze. C'est le coeur. Sheila is ondertussen trouwens 81. Ik weet niet of ze nog zingt. Als Julie London vandaag nog geleefd zou hebben, dan zou ze vandaag 100 jaar geworden zijn. Julie London was een Amerikaanse zangeres en actrice, wereldberoemd om haar ultieme lome, sensuele en gerookte stemgeluid. Naast een uiterst succesvolle muziekcarrière met meer dan 30 albums, schitterde ze ook in tientallen Hollywoodfilms en speelde ze in de jaren 70 een hoofdrol als verpleegster Dixie McCall in de hitserie Emergency.

Julie London. Je kent ze natuurlijk van dat overbekende Cry Me a River, maar dit was Blue Moon uit 1958. Als je op 26 september 1969 eventjes binnenwipte bij je plaatselijke platenboer, dan kon je daar voor het eerst deze nieuwe single kopen van de Beatles die uitkwam op die dag. Hier is Here Comes the Sun.

The Beatles en Here Comes the Sun. Annie die heeft nog wat overuren staan, dus ik neem volgende week ook een weekje verlof. Maar niet zonder eerst Maurice uit Berchem, Patrick uit Deurne, Florentina uit Semst, Anne Fleur uit Ninoven, Luc en René uit Capelle, Rezi uit Hoboken, Jeff uit Wilrijk en Hugo uit Antwerpen. Een gelukkige verjaardag te wensen als slotakkoord voor deze aflevering van Café Minerva. Fijn dat u erbij was. Ik wens u nog een heel fijn weekend en maak graag afspraak voor een volgende keer. Dag.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva.
4: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Rond deze tijd herbegint het Vlaamse begrotingsoverleg. Minister-president Diependalen van N-VA gaat eerst bilateraal praten. Eerst met Vooruit, straks met CD&V. Dat de drie partijen niet samen zitten en Diependalen dus één op één praat, lijkt geen goed nieuws. Maar toch verloopt alles volgens plan, zegt hij.
6: We zijn op tijd begonnen. We hebben ook alle onderbouw die nodig is om deze oefening te maken. Dus denk ik wel dat we stevig doorwerken en dan zien we wel of het lukt. Ik heb geen enkele reden om daar niet in te geloven. Nog geen enkel signaal gekregen alsof dat er niet zou willen doorgewerkt worden of wat dan ook.
5: Diependalen mikt op een akkoord tegen morgenavond. Maandagnamiddag wordt hij in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. De staking in onze gevangenissen is voorbij. Er is ook geen hinder meer. Het personeel legde gisterenmorgen voor 24 uur het werk neer. Nog maar eens uit protest tegen de overbevolking in de gevangenissen, de hoge werkdruk en het personeelstekort. Op sommige plaatsen moesten ze wel personeel opvorderen om aan de minimale dienstverlening te geraken. Bij de ontploffing van gisteren in het centrum van Athene in Griekenland zijn zeker 2 doden gevallen. Het gaat om een man en een vrouw. Hun lichamen lagen tussen het puin van een ingestort gebouw. Mogelijk wordt de dodentol nog zwaarder, want nog 4 andere mensen blijven vermist. De ontploffing werd wellicht veroorzaakt door een gaslek. Meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
10: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
11: Voor al uw elektriciteitswerken, 1 adres. www.hendrix.be. Of bel 03 279 79 79. Hé, hey, bellen hè.
12: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. in zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
14: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
16: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci Imobiep.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

Een zeer goede namiddag, beste luisteraars. Dit is Middagmatinee met Frankie en Monique live van op het Sint-Anneke. En je kan ons natuurlijk bereiken op het welbekend nummer, die iedereen dat kent, 03-219-1727. Maar eerst wil ik graag Wilfried van harte bedanken voor het programma Café Minerva tussen 12 en 14 uur. En ook een dankjewel aan zijn telefoniste Annie. En je hebt gehoord, hij gaat een weekje op verlof, Annie ook. Dus volgende week is hij hier niet live aanwezig, maar je hoort hem wel. Dus alles kan opgenomen worden. Maak het jezelf gemakkelijk. Geniet van de muziek en het gezellig samen zijn. En ben je lid en wil je graag naar het toneel? Ik heb terug een duo-ticketje over. Er is een mens die afgebeld heeft, hij kan niet gaan. Dus voor vrijdag 9 oktober in Theater Elkelijk. Naar het programma Het Zinkat met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A. Wil je graag gaan? Ben je lid? Belt naar Monique 03-219-1727 en het duo-ticket is voor u. En nu, door zoveel gecoverd ook. En het bekendste is eigenlijk van Barbara Streisand. Maar vandaag Billy Eckstine, eentje uit 1964. Hier is hij met People.

Billy Eckstein met People. En ik krijg hier uit Studio 2 het teken van het duo-ticket is weg, beste mensen. Ja, je moet niet meer bellen, want ja, we hebben degene meer. Het was nog een enigste wat het overbleef. En nu gaan we even terug in de tijd naar 1956. En dat doen we met de Platters. Hier zijn ze met Heaven on Her.

Hij was een acteur, een danser, maar ook een zanger. Fred Astaire met I'll Walk Alone. En hoe kan je een hart gebroken krijgen? Wel, Vicky Carr gaat u daar zeggen. How can you mend a broken heart?

ook door zoveel gecoverd. Solitaire, vandaag gebracht door Tony Christie. En wie heeft er niet gezien naar de afleveringen van Kojak, hè? De man zonder haar, lolly in de mond. Maar het was niet alleen een acteur, hij zong ook. Hier is Telly Savalas met If.

0: Kijk op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: Het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
3: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Vrongs is dat manneke.
4: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
6: Middagmatinee met Frankie.

Heeft u het herkend? Het zwarte paard dat van alles meemaakte. Ik denk jaren 70, denk ik. Het was het begintune van de Black Beauty natuurlijk. South Bank Orchestra. En we zijn zaterdag 26 september. De laatste zaterdag van de maand. September weer al. De zomer is voorbij. De herfst begint. En ergens zijn ze ook blij dat het eind september is. Het origineel is van Gilbert Bécaud, C'est en septembre. Maar Filet en Vers heeft er een Vlaamse versie op gemaakt. Ende september. En zo gaan u zeggen waar dat ze blij zijn dat ende september is.

blijven, dat is de zon. Een caravan stof voor mijn deur, alhoewel dat dan niet mag.

hirpum veg. Öt vört vi rustum, om du tror ikke begg. Hvor en ting hvis jeg ble, neste sånn. Kartonet du er sangria, paella jeg åter til frisvak. Veel te lange, korte broeken. I love Calpe, stond op hun klak. De zomer vol met bloemen te mengsen. De zon die brandt op volle kracht. Een Engelsman, je lart verbrand. Het kan geen kwaad, iedereen lacht. Morgen september verandert die heel Calpe. Op een week. Het wordt weer rustig om de droge bek. Maar één ding is gebleven, dat is de zon. De Duitsers die zijn ingepakt, de Fransen zijn op weg naar huis. De Costa is nou warm en stil. En dat is nou juist wel wat ik wil. Antwerpen stad, regen en wind. Ik zing dat ook op Facebook staan. Maar we het hier.

Under the Streetlights, het was Dean Sullivan. En nu, hij was acteur, komiek, maar ook zanger. Hij is ook niet meer onder ons. Ik heb het over Harry Secombe. En hier is hij met I Believe.

My Heart Cries For You. Dat was eentje uit 1951 en dit was Vic Damone. En nu, ja, Julie London, die wil graag naar de maan, denk ik, want Fly Me To The Moon.

0: Ross Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look and me. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone, 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets, gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2. Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttenshherenkledij.be of 0495 23 96 93.
1: Auffant Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der Aa.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
6: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
0: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
0: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
7: Dank u vriendelijk voor vanavond.
0: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stadsschouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
8: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
8: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
8: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
8: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah,
10: ah. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
9: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: Het Vlaams begrotingsoverleg is herbegonnen. Minister-president Diependalen van N-VA houdt aparte gesprekken met Vooruit en CD&V. Diependalen moet maandagmiddag zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. Een akkoord tegen maandagochtend is haalbaar, zegt hij.
12: We zijn op tijd begonnen. We hebben ook alle onderbouw die nodig is om deze oefening te maken. Dus denk ik wel dat we stevig doorwerken en dan zien we wel of het lukt. Ik heb geen enkele reden om daar niet in te geloven. Nog geen enkel signaal gekregen alsof dat er niet zou willen doorgewerkt worden of wat dan ook.
11: In Parijs volgen zowat 600.000 mensen rond deze tijd een openluchtmis, voorgegaan door paus Leo XIV. Die is sinds gisteren op bezoek in Frankrijk. Na de mis brengt hij ook nog een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. En maandag trekt de paus dan door naar Metz, waar hij onder meer zal spreken over Europa. Op het WK wielrennen in Canada zijn de vrouwen vertrokken voor hun wegrit. Een pittige rit van zo'n 180 kilometer met meer dan 2500 hoogtemeters. Onze Lotte Kopecky is er één van de kanshebbers. Winst is mogelijk, klinkt het, mede dankzij een goed team.
13: Uiteindelijk hebben we wel een ploeg aan de start die op internationaal level al getoond hebben dat ze gewoon in staat zijn om mee te doen. En ja, ik denk, er gaan vandaag sowieso aanvallen komen en dan is het aan hen om te proberen om die te volgen of te beantwoorden. Het is wel zo dat ik op kampioenschappen al vaak terecht wel gestaan heb. Dus ja, ik hoop gewoon dat dat vandaag ook het geval is.
11: Aankomst is voorzien rond 8:15. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en opnieuw 25 graden. En dinsdag zon en tot 28 graden.
14: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
15: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
3: Ja,
15: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
3: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
15: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
3: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
15: 0485-54-87-85.
16: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
17: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
16: Ah wel, bel Opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
17: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
16: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
18: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
19: Vanaf 15 november in het EWT-theater. De hilarische komedie. Ernst en vermaak.
20: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
21: Maar dat is voor niks genodig. Dat is schitterend.
22: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
20: Ja, maar ik slaap er niet van.
23: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
21: Niks van. We zitten al met een vervanging.
20: Nee, scheetje, wie?
21: De Stefan.
24: Die een enige sprongen op onze diet.
20: Huh?
24: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè? Want die...
21: Leo!
24: Afronden.
21: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
19: Tickets via 03 304 24 52 42 of via ewt.be.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op Kroes? Vier dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, vier dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-8939. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
3: Minerva.
4: De middagmatinee met de Frankie op Radio Minerva.

Klaus Wunderlich met In The Mood. Welkom terug in het tweede gedeelte van Middagmatinee met Frankie en Monique live van op het Sint-Anneke. En wil je eens een praatje doen of goeiedag zeggen of wil je lid worden? Dat kan. 03-219-1727 en dan kom je bij Monique terecht. En nu gaan we naar 1976 met Engelbert Humperdinck en After The Loving.

Eddie Fisher uit 1954, I Need You Now. Maar dan moet je toch wel mooie, lieve woordjes zeggen, zoals You Are So Beautiful. Hier is Joe Cocker.

Manhattan, Ella Fitzgerald. Het was eentje uit 1965. En we gaan even naar bij ons. Deze man, regelmatig als er iets te doen is in de feesttent, is hij er ook. Toch dikwijls bij. Jawel, ik heb het over Ed Kooijman. En hier is hij met Het bed van ons mamo. Dat slaapt goed.

We gingen even naar de Noorderburen. De Nederlandse imitator van Elvis Presley. Dat was Bouke met Hear My Song. En nu, dat ga ik nooit niet voorstellen aan een dame, want dan heeft ze, ja, sowieso blauwe tenen. Shall We Dance? Hier is Jack Jones.

0: dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, on de plage, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo!
2: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
4: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn Claire.
4: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
1: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
6: De middagmatinee met Frankie op Radio

Strangers in the Night, dat gebracht door Roger Snook. En als de volgende, ja, is iemand van bij ons ook regelmatig in onze feesttent dat je hem tegenkomt. Ook een trouwe luisteraar. Hij zong in het Nederlands, hij zong in het Duits, maar ook in het Engels. Ik heb het over Jacques Ramon. En hier zijn we met Hey There.

0: En heb je een dansje gedaan? Dat was een Weense wals, jawel, Jo Hogendoren met Op de Purpre Hei. En nu Peggy Lee met I've Got You Under My Skin.
1: Radio Minerva.
2: The best music on the best station.

Lingering On. We kennen het natuurlijk allemaal van Tom Jones, maar vandaag gebracht door Brooke Benton. En het volgende liedje, dat ga je ook zeker en vast kennen. Het bekendste is natuurlijk van Dean Martin. Everybody Loves Somebody. Maar vandaag gebracht door zijn goede vriend Frank Sinatra.

Frank Sinatra met Everybody Loves Somebody. Mijn twee uurtjes zitten er weer op. Jawel, bedankt voor het luisteren, beste luisteraars. Je hebt de groetjes van mij, Frankie, en natuurlijk ook van mijn vrouwtje Monique. Ons hoor je terug volgende week zaterdag. De volgende twee uurtjes is nog momenteel de computer, maar af 6 uur is de Crooner Club met Rudy van Brussel. En dan hebben we Popcorn City en de Van Dijk Collectie met Jan van Dijk. En we sluiten vandaag af met de Jukebox Cold met Mark Uitenhoven van 10 tot 12. En we gaan eruit met Brenda Lee en Blue Velvet. Blijf afgestemd, blijf luisteren naar Radio Minerva. Nog veel luisterplezier met de collega's en ik wens jullie nog een heel fijn weekend. Tot volgende week. Dag.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, god niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar ze door hoek.
5: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
6: Land of hope and glory.
5: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
8: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
7: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
8: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
7: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
8: Allee, ik ben erbij.
7: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
10: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
9: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
11: De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselare was een ongeluk. Volgens een expert van het parket wijst niets op kwaad opzet. De brand brak daar gisteravond uit. De brandweer moest versterking vragen aan korpsen in de buurt en had tot vanmorgen nodig om het vuur onder controle te krijgen. Er vielen geen gewonden. Op het WK wielrennen in Canada zijn de vrouwen vertrokken voor hun wegrit. Een pittige rit van zo'n 180 kilometer met meer dan 2500 hoogtemeters. Onze Lotte Kopecky is er één van de kanshebbers, mede dankzij een goed team.
12: Uiteindelijk hebben we wel een ploeg aan de start die op internationaal level al getoond hebben dat ze gewoon in staat zijn om mee te doen. En ja, ik denk, er gaan vandaag sowieso aanvallen komen en dan is het aan hen om te proberen om die te volgen of te beantwoorden. Het is wel zo dat ik op kampioenschappen al vaak recht wel gestaan heb. Dus ja, ik hoop gewoon dat dat vandaag ook het geval is.
11: Aankomst is voorzien rond 8:15. En de Brit George Russell heeft de grote prijs van Azerbeidzjan Formule 1 gewonnen. Hij was vertrokken van op de pole position en reed de hele wedstrijd aan de leiding. De Nederlander Max Verstappen werd tweede. De Italiaan Kimi Antonelli werd vierde en blijft leider in de WK-stand. Wereldkampioen Lando Norris viel uit na een crash. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en 25 graden. En dinsdag zon en tot 28 graden.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
15: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
16: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
15: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
16: Wie is dat? Ook een kinesist?
15: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
17: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
18: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
19: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
20: Merci Immobiep.
21: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdoos hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegooid aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kunnen ze het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn snuf?
3: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
4: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
3: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
4: De Stoute Bart de Pauw Show.
5: Dank u vriendelijk voor vanavond.
3: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
6: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
4: Een zinkgat? Wat is dat?
7: Ah wel, dat is vreed en betaald.
6: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
8: Goeiedag, ik ben Leon.
4: Leon, wat doe jij?
6: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
7: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
6: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
3: Just Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look and me. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Just Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
10: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
9: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: Giro Jeugd Vlaanderen waarschuwt zijn leden voor phishing na een datalek bij het softwareplatform Twizit. Dat wordt gebruikt voor de ledenadministratie. Woordvoerster Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
12: Wij zijn op de hoogte gebracht door Twizit zelf dat er een datalek was. En dan hebben we samen met hen bekeken welke gegevens er betrokken waren. Het zou om persoonsgegevens gaan, de naam van de Giro Groep bijvoorbeeld. Maar ze hebben ons verzekerd bij Twizit dat het niet gaat om betaalinfo of om financiële gegevens.
11: Ook andere verenigingen maken gebruik van het platform. Twizit nam intussen al extra veiligheidsmaatregelen. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselare was een ongeluk. Volgens een expert van het parket wijst niets op kwaad opzet. De brand brak daar gisteravond uit. De brandweer moest versterking vragen aan korpsen in de buurt en had tot vanmorgen nodig om het vuur onder controle te krijgen. Er vielen geen gewonden. Er werken nog altijd veel te weinig dove tolken in ons onderwijs. Nochtans werd daar 2 jaar geleden al extra budget voor aangekondigd. Afgelopen schooljaar maakten 75 leerlingen in Vlaanderen gebruik van zo'n tolk. Dat aantal moet hoger, maar scholen moeten daar zelf heel wat voor doen, zegt Barbara de Rijkere, directeur van een middelbare school in Gent.
13: Het vraagt uiteraard extra overleg, professionalisering ook van ons team, overleg met de vakleerkrachten, maar zeker ook onze schrijftolk die ook aanwezig moet zijn.
11: Ruim 270 passagiers van Brussels Airlines en TUI zitten vast op Sicilië. Dat komt omdat de luchthaven van Catania gesloten is door een aswolk van de vulkaan Etna. Er kunnen tot morgenmiddag geen vliegtuigen landen of opstijgen. De vluchten zullen pas morgen of maandag kunnen vertrekken. Ook een Brussels Airlines vlucht naar Catania wordt geschrapt. In Parijs heeft paus Leo XIV een openluchtmis opgedragen op de Place de la Concorde. Daar zijn 700.000 mensen op afgekomen. De paus is sinds gisteren op bezoek in Frankrijk. Vanavond gaat hij nog naar het bedevaartsoord Lourdes. En de Brit George Russell heeft de grote prijs van Azerbeidzjan Formule 1 gewonnen. Hij was vertrokken van op de pole position en reed de hele wedstrijd aan de leiding. De Nederlander Max Verstappen werd tweede. De Italiaan Kimi Antonelli werd vierde en blijft leider in de WK-stand. Wereldkampioen Lando Norris viel uit na een crash. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen krijgen we een zonnige dag met maxima tot 26 graden. Maandag is er kans op een bui. De volgende dagen krijgen we mooi nazomerweer met maxima tot 29 graden.
14: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
15: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
14: De Bip for Life? Wat is dat?
15: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
14: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
15: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
16: Miljaar! Mijn plong is gesprongen.
17: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
18: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03 279 79 79.
19: Hey, bellen hè.
20: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
21: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
20: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
21: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
20: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
22: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
21: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
22: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
21: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
22: 0485 54 87 85.
23: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
24: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
25: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
24: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
26: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
25: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
27: Robert, de expert, nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
28: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be. En daarmee is alles gezegd.
3: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
29: Merci, Immobiep.
30: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
4: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
3: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
4: Oh, een hapje op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
3: Zelfs toppers Jelle Kleimans en Steven de Lely spelen ten dans.
4: Allee, ik ben erbij.
3: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
5: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
6: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Over een half uur komen de drie Vlaamse regeringspartijen opnieuw samen. N-VA, CD&V en Vooruit praten er dan opnieuw verder over de begroting. Eerder vandaag voerde Vlaams minister-president Diependalen nog één-op-één gesprekken. Politiek journalist Rob van Herk.
9: Minister-president Matthias Diependalen heeft een nieuw begrotingsvoorstel op tafel gelegd omdat CD&V en Vooruit het vorige voorstel nog te hard vonden. Het zou de gewone man en de middenklasse nog te hard raken. Maar ook het nieuwe voorstel van Diependalen wordt voorlopig niet goed onthaald. Maar Diependalen gaat wil proberen om een akkoord te vinden.
8: Mogelijk wordt er de nacht doorgepraat. Maandag moet Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. Giro Jeugd Vlaanderen waarschuwt zijn leden voor phishing na een datalek bij het softwareplatform Twizit. Dat wordt gebruikt voor de ledenadministratie. Woordvoerster Marijke Remijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
10: Wij zijn op de hoogte gebracht door Twizit zelf dat er een datalek was. En dan hebben we samen met hen bekeken welke gegevens er betrokken waren. Het zou om persoonsgegevens gaan, de naam van de Girogroep bijvoorbeeld. Maar ze hebben ons verzekerd bij Twizit dat het niet gaat om betaalinfo of om financiële gegevens.
8: Ook andere verenigingen maken gebruik van het platform. Twizit nam intussen al extra veiligheidsmaatregelen. Ruim 270 passagiers van Brussels Airlines en TUI zitten vast op Sicilië. Dat komt omdat de luchthaven van Catania gesloten is door een aswolk van de vulkaan Etna. Er kunnen tot morgenmiddag geen vliegtuigen landen of opstijgen. De vluchten zullen pas morgen of maandag kunnen vertrekken. Ook een Brussels Airlines vlucht naar Catania wordt geschrapt. In Parijs heeft paus Leo XIV een openluchtmis opgedragen op de Place de la Concorde. Er zijn 700.000 mensen op afgekomen. De paus is sinds gisteren op bezoek in Frankrijk. Vanavond gaat hij naar het bedevaartsoord Lourdes. In Athene is de dodentol na de zware ontploffing in het centrum van de stad opgelopen tot 6. Dat meldt de Griekse openbare omroep. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, maar vermoedelijk gaat het om een bejaard koppel en 4 Amerikaanse toeristen. Het gebouw stortte gisterochtend in, mogelijk door een gaslek. In de Nations League-wedstrijd Israël-Ierland van morgenavond gaat dan toch door. Er was twijfel over na uitlatingen van enkele spelers. Volgens de CEO van de voetbalbond is er een stemming geweest bij de spelers en heeft de meerderheid beslist om de wedstrijd te laten doorgaan. Die vindt morgenavond plaats in Hongarije. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen krijgen we een zonnige dag met maxima tot 26 graden. Maandag is er kans op een bui. De volgende dagen krijgen we mooi nazomerweer met maxima tot 29 graden.
11: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie. Ernst en vermaak.
12: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
13: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
14: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
12: Ja, maar ik slaap er niet van.
15: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
13: Niks van, we zitten al met een vervanging.
12: Nee, scheetje, wie?
13: De Stefan.
15: Die een enige sprongen op onze diet.
12: Huh?
15: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
13: Leo!
15: Afronden.
13: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
11: Tickets via 03 304 24 52 42 of via ewt.be.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Miljard. Mijn plong is gesprongen.
3: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
4: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen, hè.
5: Hey, gaan jullie ook mee met de ATC en Radio Minerva op cruise? Vier dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, vier dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
6: Minerva.
7: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: zeer goede avond. Welkom opnieuw hier in de Groene Club. Ja, vandaag is het ingeblikt omdat, ja, ik kan niet aanwezig zijn omdat mijn vrouwke jarig is. Dus ik denk wel dat dit een geldige reden is. My Favorite Things is eigenlijk de Groene Club presenteren. En we zijn alvast gestart met Jane Morgan met My Favorite Things. Ons volgende is eentje van Marlene May met Mame. Goedenavond.
1: This is Rudy's Crooner Club.

als je de titel in het Nederlands zou zeggen, dan zou het Mame zijn in de plaats van Mame. We hoorden net Marlon May met deze geweldige nummer. Tom Gable is onze volgende, 'Cause I Love You.

Jullie kregen twee nummers achter elkaar te horen. Deze van Paul Garrick en Nothing You Can Do. Wat wij wel kunnen doen is mooie muziek voor jullie draaien. En daarvoor hadden we Tom Gabel met 'Cause I Love You'.

Ik zou eens moeten opzoeken hoeveel versies dat van deze is gemaakt, Beyond the Sea. Dit was een versie van Robbie Williams. Ons volgende is eentje van Nina Simone, Go to Hell. En dat gaan we zeker niet doen.

Inmiddels is dit een nummer al 59 jaar oud, meer bepaald uit 1967 van Nina Simone, Go to Hell. We zijn toe aan onze eerste van de Kroner Pack en dat doen we samen met Sammy Davis Jr. No Fool Like a Old Fool.

0: Gelukkig heeft Sammy Davis Jr. over zijn eigen van No Fool Like a Old Fool. Dat was ons eerste van de Kroonerpack. En uiteraard volgen er nog een paar andere, zoals Dean Martin en Frank Sinatra. En mijn persoonlijke Kroonerpack met Dusk, maar ditmaal met Jill Barber. They Can Take That Away From Me. Wat een lange titel, maar alleszins een heel mooi plaatje.
1: Hey, it's Matt Dusk, and you're listening to the one and only De Crooner Club with Rudy Van Brussel.

0: hebben ze volledig gelijk in. Alles wat dat je al gekregen hebt, kunnen ze zeker niet meer wegnemen. Dit was Matt Dusk en Jill Barber. We gaan verder met een Franse chanson, laten we maar zeggen, van Jacques Brel. La chanson de Vieux Amant.
1: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
1: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

Deze man heeft heel wat mooie nummers gemaakt, zoals Edith Piaf rond die periode. We hoorden net Jacques Brel, La Chanson des Vieux Amants.

James, en ons volgende is eentje van Irvin Mayfield met Come Sunday. We gaan nog niet aan zondag denken, want de avond is nog jong. Dus en er is nog heel wat muziek dat er vanavond hier op Radio Minerva op jullie loskomt, uiteraard. Zo, als ik eerder, nog niet zei, maar beter gezegd om 8 uur, de Popcorn City met Jan van Dijk.

0: We gaan nog niet even aan zondag denken, want dan is het weekend ook al bijna voorbij voor veel mensen. Dus maar wel prachtige zongen, mooie instrumenten. Toen kwam er nog geen computer aan te pas, wat tegenwoordig wel is. Zelfs stemmen worden gezongen door AI en daar ben ik helemaal niet voor. Liever deze stijl van Come Sunday van Irvin Mayfield.
1: Hello.

En dat is zeker een lady. Look, Be a Lady van Barbara Streisand. De volgende lady dat ik ga voorstellen is Ella Fitzgerald met Smooth Sailing.

0: Joss Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look and me. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazette van Antwerpen en Radio 2.
1: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betant.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
3: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
5: Zeg Marleen.
2: Wat is er, Jos?
5: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Peters mij begon in schoten. Van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rukjes gekouwd aan gestuind. Zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
5: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Peters mij wel niet goed, hè? Kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
5: Ah wel, Peters mij wel, hè? Over de markt is goed, hè? Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
2: Oh ja, Peters meubelen in Schoten.
6: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katsjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broek ze niet, maar hebben ze nog roepen.
7: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
8: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
7: Dakwerken van der Linde?
8: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
7: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
8: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
9: Dakwerken van der Linde.
8: Beter kon je niet vinden.
9: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
10: 03-366-37-32.
11: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
10: Het is nu 7 uur.
11: Goeie avond. Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: In Borgerhout bij Antwerpen zijn twee gewonden gevallen bij een steekpartij. Eén van hen is in levensgevaar. Kim Bastiaans van de politie.
13: Die steekpartij heeft plaatsgevonden op de Turnhoutse baan en daarbij raakten twee personen gewond. Een 18-jarige man verkeert momenteel in levensgevaar en een 17-jarige man werd met verwondingen afgevoerd naar het Kadik ziekenhuis. Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief en daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
12: De steekpartij gebeurde terwijl er een evenement aan de gang was, de Reuzenstoet. In Brussel zijn twee metrolijnen onderbroken door rookhinder. Er rijden op de lijnen 2 en 6 geen metro's tussen Stuivenberg en de Lacroix. De rookontwikkeling is bovengronds ontstaan, maar de rook is de metrotunnel binnengedrongen. De precieze oorzaak is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. De drie Vlaamse regeringspartijen zitten opnieuw samen over de begroting. Eerder vandaag voerde de Vlaams minister-president Diependalen nog één-op-één gesprekken. Politiek journalist Rob van Herk.
14: Minister-president Matthias Diependalen heeft een nieuw begrotingsvoorstel op tafel gelegd omdat CD&V en Vooruit het vorige voorstel nog te hard vonden. Het zou de gewone man en de middenklasse nog te hard raken. Maar ook het nieuwe voorstel van Diependalen wordt voorlopig niet goed onthaald. Maar Diependalen gaat wel proberen om een akkoord te vinden.
12: Maandag moet Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. In Athene is de dodentol na de zware ontploffing in het centrum van de stad opgelopen tot 6. Dat meldt de Griekse openbare omroep. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Vermoedelijk gaat het om een bejaard koppel en 4 Amerikaanse toeristen. Het gebouw stortte gisterochtend in de historische wijk Plaka, mogelijk door een gaslek. En de Nations League-wedstrijd Israël-Ierland van morgenavond gaat dan toch door. Daar was twijfel over na uitlatingen van enkele spelers. Volgens de Ierse Voetbalbond is er een stemming geweest bij de spelers en heeft de meerderheid beslist om de wedstrijd te laten doorgaan. Die vindt morgenavond plaats in Hongarije. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen krijgen we een zonnige dag met maxima tot 26 graden. Maandag is er kans op een bui. De volgende dagen krijgen we mooi nazomerweer met maxima tot 29 graden.
15: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: Welkom terug in het tweede deel van de Groene Club met Rudy van Brussel. En uiteraard gaan we het nog een heel uur swingen. Swing Your Lovers van Keely Smith. We gaan zo meteen verder met Della Reyes, Home When Shadows Fall. En geloof me, deze plaat is al grijs gedraaid, want je hoort af en toe is een krakje erin. Goedenavond.
1: This is Rudy's Crooner Club.

Hoe nostalgisch is dit, zo gekraak horen in een plaat. Dat is fantastisch. En enkele jaren geleden zijn ze daarmee teruggestart met LP's, dat weten jullie. En dat werkt 100%. Alhoewel, een paar jaar geleden deden ze dat ook met cassettes. En af en toe neemt wel eens een artiest een cassetje op. Maar ik heb de indruk dat het niet zo goed van de grond gaat met de cassettes. Alhoewel, ik speel er nog af en toe is een cassetje.

0: your money, because it's terrible to be broke.
1: Nobody knows when you're down and out. Dat was Damita Joe. We gaan verder met Harry Koning Jr. met All These Things. En dan denk ik ook eerst en vooral aan...

Martin is de tweede in onze kroonerpack. My own, my only, my all. En ja, in de jingle waren ze vergeten te zeggen dat Dean Martin ook van de partij is. Onze laatste van de kroonerpack, Didi, dat is eigenlijk Frank Sinatra. Ik wou het al eerder zeggen. Maar die heeft het ook over Sunday. Zoals in het vorige uurtje met Irvin. Die had het ook over zondag. Maar laten we nog genieten van deze zaterdagavond. Want er zijn nog heel mooie programma's die na 8 uur aan bod komen hier op Radio Minerva. Hier is Frank Sinatra met Sunday.

Zou hij beter niet enkel Saturday beter gezongen hebben? Want hij heeft alle dagen van de week opgenoemd Frank Sinatra met Sunday. We gaan verder met Juice Holland met Mark Elmond, I Lost My City.

0: kan een glimlach toch mooi zijn. The Shadow of Your Smile van Jamie en de TG's, Sylvia Singers. En daarvoor hadden we een nummer van Jules Holland met Mark Elmond, I Lost My City. We gaan verder met Matt Dusk en dat is een van zijn laatste nummers dat hij nu uitgebracht heeft, want je weet, hij is heel druk bezig met nummers op te nemen. En ja, volgende maand hebben we ook op interview hier bij Radio Minerva.
1: Hey, it's Matt Dusk and you're listening to the one and only Radio Minerva.

Soms vraag ik me toch af waar hij altijd die inspiratie haalt om zo nieuwe nummers te maken. En dit allemaal op een zeer korte tijd. Dit was Mad Dusk, My Ordinary Life. En als je denkt dat het een moment is om verliefd te worden, dan doe je dat zeker nu. Let's fall in love met Peggy Lee.

nummers achter elkaar kregen jullie te horen. Deze van Dean Martin en Jerry Lewis. Ze konden even goed uit de bol gaan met Every Street a Boulevard in Old New York. En dat zijn er nog heel wat. En daarvoor hadden we Peggy Lee met Let's Fall

0: zonnige kant van de straat van Gus Clark. Een instrumentale versie. Heel mooi gespeeld trouwens. On the Sunny Side of the Street. We gaan verder met Monroe Kent. Met Walking My Baby Back Home.
1: Here's one I'd like to share with you.

Ja, nog even en dan ga ik ook naar huis, maar nog een paar platen op jullie loslaten. Hoorde net Monroe Kent, Walking My Baby Back Home. Zeg, en is dat hier niet een beetje stil in de studio? Hier is uiteraard Betty Hutton.

het einde was het eigenlijk helemaal niet stil, ja. It's So Quiet van Betty Hutton. We gaan verder met Tommy Edwards, Als of Capri.

Edwards met House of Capri. Onze volgende is iemand die onlangs nog hier in de studio is geweest bij Minerva. En daar heb ik het over Mike Benson. Want hij had een droom om een LP uit te brengen. En dat is hem aardig ook gelukt. En ondertussen staat hij niet stil, want hij wil ook nog een boek schrijven. Maar hier gaan we hem horen met Running in Circles.

Een zeer mooi nummer van Mike Benson met Running in Circles. Ik ga dat niet meer doen, want ik ga zo meteen de rechte lijn nemen om naar huis te gaan. Uiteraard met de Walterbus zou ik zeggen, maar nee hoor, ik zou een beetje liegen, want ik ben vandaag eigenlijk niet live, van deze programma is ingeblikt. Dus ik zou zeggen, volgende week ben ik er terug en we eindigen onder andere met Cream Colored Ponies met You Are the Sunshine of My Life. Graag tot volgende week en nog veel plezier met de collega's hier op Radio Minerva.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Borgerhout bij Antwerpen zijn twee gewonden gevallen bij een steekpartij. Eén van hen is in levensgevaar. Kim Bastiaans van de politie.
3: Die steekpartij heeft plaatsgevonden op de Turnhoutse baan en daarbij raakten twee personen gewond. Een 18-jarige man verkeert momenteel in levensgevaar en een 17-jarige man werd met verwondingen afgevoerd naar het Kadik ziekenhuis. Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief en daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
2: De steekpartij gebeurde terwijl er een evenement aan de gang was, de Reuzenstoet. In Brussel zijn twee metrolijnen onderbroken door rookhinder. Er rijden op de lijnen 2 en 6 geen metro's tussen Bokstaal en Simonis. De rookontwikkeling is bovengronds ontstaan, maar de rook is de metrotunnel binnengedrongen. De precieze oorzaak is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. In de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika is opnieuw een vrouwenlichaam ontdekt. Het gaat al om de 10e vrouw die daar de afgelopen 2 maanden dood werd teruggevonden. De politie onderzoekt of de moorden het werk zijn van 1 seriemoordenaar. Brede opklaringen vannacht bij minima tussen 8 en 13 graden. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui. De volgende dagen warm na zomerweer bij maxima tot 29 graden.
4: Get ready for another Popcorn City.
5: Your weekly dose of popcorn oldies.
6: I keep on knocking on wood.
7: Dit is Popcorn City.
8: Het programma voor de echte popcornliefhebber.
4: Popcorn City. The number one in popcorn oldies.
9: Popcorn City.

0: classic.
1: Beautiful stranger, beautiful stranger.
2: Dit is Popcorn City met Jan van Dijk. Popcorn City met Jan van Dijk.

Smart City heeft een nieuw e-mailadres. Stuur je opmerkingen en verzoekplaten vanaf vandaag naar popcorncity@radiominerva.be. Dat is popcorncity@radiominerva.be.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De kern van de Vlaamse regering zit opnieuw samen voor de begrotingsbesprekingen. Ze moeten op zoek naar 1,5 tot 2 miljard. De tijd dringt, want maandag moet minister-president Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. Politiek journalist Rob van Herk.
3: Ze zitten nu wel samen en ze gaan waarschijnlijk nog tot in de late uurtjes door. Maar dat akkoord dat is echt niet voor vandaag. Daarvoor zitten ze echt nog niet in een landingsfase, om het zo te zeggen. We zitten ook nog in de fase van de ballonnetjes die worden opgelaten. Zolang die spelletjes nog aan het spelen zijn, zijn we echt niet richting een landing aan het gaan. En dan zal het voor morgen zijn, de laatste mogelijke dag.
2: In de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika is opnieuw een vrouwenlichaam ontdekt. Het gaat er om de 10e vrouw die daar de afgelopen 2 maanden dood werd teruggevonden. De politie onderzoekt of de moorden het werk zijn van 1 seriemoordenaar. Op het WK wielrennen in Canada heeft de Nederlandse Demi Vollering de wegrit gewonnen aan spannende finale. Ze haalde het in de sprint van haar medevluchter, de Poolse Kasia Niewiadoma. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Lotte Kopecky moest de vluchters laten rijden op een 40-tal kilometer van het einde en finishte als 20e op meer dan 8 minuten.
4: Ik kom wel naar hier voor het best mogelijke eruit te halen en dan is dat heel erg jammer, maar ik denk dat deze omloop ligt niet en ik denk dat de 3 sterkste renners waarschijnlijk wel het seizoen hier ook naar boven komen en ik denk dat we een verdiend podium hebben.
2: Morgen rijden de mannen de wegrit. Brede opklaringen vannacht bij minima tussen 8 en 13 graden. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui. De volgende dagen warm nazomerweer bij maxima tot 29 graden.
5: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Antwerpen is de verdachte van een steekpartij vanavond nog altijd op de vlucht. Bij die steekpartij vielen 2 zwaar gewonden. Een man van 18 is in levensgevaar. Collega Katrien Sanens.
3: Het is nu de bedoeling dat de getuigen worden verhoord door de politie. En de politie gaat ook beelden van camera's die daar in de straat hangen bekijken en onderzoeken om zo de precieze omstandigheden van de steekpartij te achterhalen.
2: De steekpartij gebeurde in Borgerhout tijdens een groot evenement, de Reuzenstoet. De kern van de Vlaamse regering heeft zijn begrotingsbesprekingen voor vandaag beëindigd, zonder akkoord. Ze komen morgenmiddag om 12 uur opnieuw bijeen. De bedoeling is om tegen maandagochtend een akkoord te hebben over de begroting. Maandagmiddag legt minister-president Diependalen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een Belgische toerist om het leven gekomen, een man van 52. Hij was er met zijn gezin op reis. Hij werd onwel tijdens het snorkelen. Strandgangers zagen hem roerloos in het water liggen. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Op het WK wielrennen in Canada heeft de Nederlandse Demi Vollering de wegrit gewonnen aan spannende finale. Ze haalde het in de sprint van haar medevluchter, de Poolse Kasia Niewiadoma. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longoborghini. Lotte Kopecky moest de vluchters laten rijden op een 40-tal kilometer van het einde en finishte als 20ste op meer dan 8 minuten.
4: Ik kom wel naar hier voor het best mogelijke eruit te halen en dan is dat heel erg jammer, maar ik denk dat deze omloop ligt niet en ik denk dat de 3 sterkste renners waarschijnlijk wel het seizoen hier ook naar boven komen en ik denk dat we een verdiend podium hebben.
2: Morgen rijden de mannen de wegrit. Brede opklaringen vannacht bij minima tussen 8 en 13 graden. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui. De volgende dagen warm nazomerweer bij maxima tot 29 graden.
5: U luistert naar Jukebox Gold met Mark Uithoven op Radio

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: De kern van de Vlaamse regering heeft zijn begrotingsbesprekingen voor vandaag beëindigd, zonder akkoord. Ze komen morgenmiddag om 12 uur opnieuw bijeen. De bedoeling is om tegen maandagochtend een akkoord te hebben over de begroting. Maandagmiddag legt minister-president Diependalen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. We gebruiken te vaak desinfecterende producten, zelfs wanneer dat niet nodig is. Nochtans zijn zulke producten vaak schadelijk voor onze gezondheid en het milieu. De FOD Volksgezondheid komt daarom met een nieuwe campagne, zegt Annelies Wijnand.
3: Desinfecterende producten zijn zware chemische producten die virussen en bacteriën doden, maar die ook wel mogelijk de luchtwegen of je huid gaan irriteren. En er zijn toch ook wel af en toe ongelukken, waardoor mensen dus echt ademhalingsmoeilijkheden gaan krijgen. Dus voor de gewone schoonmaak zijn gewone schoonmaakproducten, dus water, zeep, alles zijn er meer dan voldoende.
2: Enkel bij een besmettelijke ziekte of schimmels zijn desinfecterende producten wel geschikt. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een Belgische toerist om het leven gekomen, een man van 52. Hij was er met zijn gezin op reis. Hij werd onwel tijdens het snorkelen. Strandgangers zagen hem roerloos in het water liggen. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Brede opklaringen vannacht bij minima tussen 8 en 13 graden. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui, de volgende dagen warm na zomerweer bij maxima tot 29 graden.
4: Welkom bij Jukebox Gold.

touch your face. And when you used to cry in these two arms, you

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Antwerpen is de verdachte van een steekpartij vanavond nog altijd op de vlucht. Bij die steekpartij vielen 2 zwaar gewonden. Een man van 18 is in levensgevaar. Kim Bastiaans van de politie.
3: Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief. En daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
2: De steekpartij gebeurde in Borgerhout tijdens een groot evenement, de Reuzenstoet. In Madrid zijn opnieuw 10.000 mensen op straat gekomen. Ze protesteren tegen de uithuiszetting van een vrouw van 87. Zij woonde 70 jaar in haar appartement, maar kon de huur na een enorme verhoging niet meer betalen. Ze is het symbool geworden voor de wooncrisis in Madrid. Wonen wordt er voor veel mensen onbetaalbaar. En voetbal KV Kortrijk ligt nu al uit de beker in de 16e finales. Het verloor van KSK Heist uit eerste amateur na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 2-2 en in de verlengingen werd niet gescoord. Een nieuwe klap voor KV Kortrijk dat ook in de competitie slecht begonnen is. Het staat met 3 punten onderaan. Brede opklaringen vannacht bij minima tussen 8 en 13 graden. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui, de volgende dagen warm nazomerweer bij maxima tot 29 graden.